0: Ik heb een goede plek. Ik wil een rustiger plek.
1: Doe die nog eens direct erop.
0: Ik wil een rustiger plek. Hard iets en hard on the ice. Toen wil ik
2: gewoon
0: Een goede. Een rustiger plek. Ik heb een goede plek. Ik wil een rustige plek. Toen wilde hij een iets gaan dragen. Het is besloten beer. Plek.
3: Rustig, denk ik.